0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Roxyne, saam met Early B gewees daar met Halfpad en ook Maxi Priest voor hulle met Close to You. Nog een liedjie, dan is 'n groetheid vir my. Of amper groetheid, eers vir jou verkeer en dan nog so liedjie of so en dan is dit groetheid. Maar hier is Lady Gaga.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Fransje van Kouk en Rydno Velvet met aande gewees. Dit het ek kan nie eens praat nie. Dis Vrydag, ek moet huis toe gaan, ek moet naweek gaan nou. Dit is Rydno Velvet saam met Fransje van Kouk en aande. Tyd geword om te groet. Ek gaan die oorgee aan die bekwame hande van Wilney en Rochelle. Hulle gaan lekker saam jou kuier in HFM Breakfast tot en met 9 uur toe en met mooie musiek en programme wat vir jou voorlê. Ga uitspeel met onder andere John Mayer, Tasha Baxter en Martin Garrix. Totdat ek morgen weer saam met jou keer, welk weer instaan vir Fanny tussen 5 en 6. Mooi vrijdag en geniet jou naweek.
1: Helderberg FM 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Justin Bieber met Daisies. Voor het gaat Craig Lucas, Joyride en ook Post Malone en Swae Lee se Sunflower. Dis 29 minute oor 2, amper tyd vir Jan Willem om oor te neem, tussen 3 en 6 vanmiddag Afternoon Drive. Ons gaan net nou met hom gesels en hoor wat kan jy verwag vanmiddag.

0: It's Rodriguez, I Wonder. What a lekker sing-along song and the perfect song for a Friday afternoon. It's your Tierpa Treffers on the Subaru Afternoon Drive. And we are taking a look at yours in the next couple of minutes. Let me know. And if you send in a voice note on 021-100-6936, who knows, you could be the lucky winner of a burger for two from the Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar.
1: Ek studeer na eershoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van twee, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you are planning a weekend getaway, a business event or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
0: Ons gaan verder met die Tierpa Treffers en die volgende ene kom vanaf Roan Erasmus. Ek het ook 'n voice note gekry vanaf om Hans natuurlik wat my voorstel en request met dieselfde ene as Roan.
4: En dit is ons gebring by Vrydag. Wat beteken dat weer teerpad-treffertijd?
0: Uiteindelik!
4: Nou, sien dat die bokke en die oomblik naar mekaar aan die kiele gaan gryp, kan ons hier maar een wegspring hier van vallen, die liedjes weer van Leon Schuster, met die naam van die bokmachine.
0: Daar sy!
4: Dankie vir jou program. Jy moet een lekker naweek verder, hoor jy.
0: Dankie. Dis ook wat Roan sê. Lekker bro, it's a Bok Friday. Play us something like the Bok Machine to get us in the mood. I'm on my way home from work now. Boss, let's get us home early. Grabbing a Brannas as soon as I get home. Okay, I like to hear that. Enjoying the show. Alright, natuurlijk een groot naweek wat voorlee. Let's prepare.

0: Maniebassin, ons wil de start.
1: Zoals die bokmachine.
0: Goed vrachtverrijdag, ons lekker laat krijgen. En Maniebaan met vleet nummer 6 3.
1: Een schatrenner.
2: Wat een keelwaardenschap.
1: Doet op de bok om, maar dat is niks om een zijn rok.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.